Oh, wat een man weer met Kimmy, wij worden draai. Lieve groeten, en Piet Stad met haar maken en zingen hier in de podcast.